0: is hier bij de schaterende hier luiken de zee, van alle kleuren en maat geluk dat ik mij bevind, een nieuw leven inblaas. Nachten pakken met onrust en zwaarte, maar niemand zal weten waar ik was.
1: Een leven die nooit stopt met rust en
0: oneindige bries.
1: Een smakelijke prosecco
0: waar wij konden leven. Het stralende geest tot daaraan van jou. Hier aan de zee met een beetje geluk. Een nieuw leven inblazen. En het leven die nooit stopt met rust en oneindigheid. Stad maar.